Hallaieri, agus voor geet van die zaken die klaar alle kool bin aan de baan agus het jaar kool agus jaar door een amsterdam iris en trouwende broosje agus als kalt en de klacht die we maar in zo en naar Peter Williams. Zullen we willen hier in de schaalse bekend uit een wildschipje een geestig leen trouwende agus zullen er nog wanneer schip zassen als ik kool agus als een horen en wij samen riepen is er ver over de gelijk kun je een lie een glok agus meskan brouwen eten kool agus horen eten schaam agus nog is dat mille fáilte rúb se freisin, mátta se begéire éon teachtarachta ceola chugain, an na bhir teiks ná cúgi hían a cúgi trí, nó hochta cairan lí a hochta hochta an na sé chundé, an na bhir WhatsApp ná náid a hochta seacht náid a trí a dó cúgi cúig a cúig a cúig, an rí fost ceol bíin ag RTE.ie, agus anu tamid na meán hóisialta freisin. Tamaid gael tasi trinona iniaf le ceol o hafad ahonig ymach rwy'n tywa blian toch yn ynnes agos sy'n busgador James Cain y tan le clysial yr ffarat anna chwni hol America yr fan ymlian tyg ydi efan agos ahogyn te sgwrdyn ni yn ôl cholyflian nyr y fi'n tia yn an agos ymlaw clia Rugu, agos y togiw James Cain ach anwoi gyle i'r na heidyn ffresion. With friends like these, the time of the taffet audit to time Trinona in Yovagas at a taffet shot Kevin Cuniff, Paddy Glacken, Matt Malloy, Gary O'Brien, Liam O'Flynn, August Tommy Peoples, and the Hanta O'Hus Gajero. Eistem wedi yn sian eich le cwpl porthwob dos The Trip to Calavel, The Lilting Band She, agus The Colliers Jig yn sian her dira. James er mwsga ceol, agus na hant yn sian Tommy Peoples er y fydl, Gary O'Brien er y manjo cello, agus er yng Nghytar, agus Kevin Cuniff er yn Mawron.